0: wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten morgen en overmorgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. Het wordt morgen een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast. En premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen vanmiddag in het parlement opnieuw dat dat niet te lang meer mag duren. En dat er een akkoord moet komen over een reeks besparingen. Politiek journalist Karel Latré blikt vooruit.
5: Eerst nog een paar afzonderlijke gesprekken met ministers. 1-op-1 is dat dan. En dan kijken of er een nieuw voorstel van de premier komt. Of moeten ze dan nadenken? Heeft het wel zin om samen te komen in het weekend? Er was gevraagd om 48 uur beschikbaar te zijn. Maar als het morgen nog altijd die stilstand is, heeft dat dan wel zin? Dat is een vraag die hier hoort in de Weststraat.
4: Deadline voor een akkoord is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten, goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. En Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En het weer nog. Vannacht opklaringen en lokale buien. Minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
6: Here we go.
7: Right now.
6: Ready?
7: Turn it up.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Veel hinder door de nationale vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isancho Alekli.
6: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
5: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
7: Here we go!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: van David Guetta en Alesso. Ze gaan richting de nieuwsupdate van 6:30. Stay tuned, zometeen voor Clooney en Prospa. Good Girl, die komt eraan.
1: Veel hinder door de nationale vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isancho Alekli.
2: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
1: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond Bert Engelaar.
5: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Er zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
4: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt en bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid Hulhoven.
6: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
4: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het tweede jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergje verklaart.
7: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
4: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens.

0: Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen. We binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: als u altijd te zwaar uit de bol mocht gaan tijdens het weekend, dan kan het wel eens gebeuren dat ze u naar huis moeten dragen. Hopen dat u er dan niet al te veel meer van weet. Natuurlijk de dag erna. Glowworm tot op bijna 19:30.
1: Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond Bert Engelaar.
2: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
1: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt en bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid Hulhoven.
3: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
1: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergje verklaart.
4: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
1: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.

0: Tickets en info illusion.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 016 44 80 20 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: You ready to hear something really wild?

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
6: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kuststram, daar zijn er ook maar 60%.
5: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel. Voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
7: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken. Maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig. Vandaar dat we nu onze stem laten horen.
5: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
8: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
5: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
9: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
5: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichtregen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: brandhout voor de winter aan huis geleverd? Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be. Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
0: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. Bring it down.

0: Het is 8:30. Goedemorgen.
1: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
2: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kuststram, daar zijn er ook maar 60%.
1: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10:00 ook opnieuw betogen in Brussel. Voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
3: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken. Maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig. Vandaar dat we nu onze stem laten horen.
1: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
4: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk in het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
1: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
5: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
1: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichtregen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.

0: Tickets en info illusion.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De christelijke vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR langs, daarna bij CD&V, Vooruit en Les Engagés en roepen op tot overleg. De socialistische vakbond doet het anders. Die trekt over een uur in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. Intussen houdt premier Bart De Wever opnieuw overleg over de begroting. In totaal zoekt hij 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Politiek journalist Karel Latree.
6: Premier De Wever ziet nog ministers afzonderlijk en roept daarna zijn kernkabinet bijeen over de begroting. Om dan te kijken of zijn nieuwe voorstel voor alle partijen voldoende is om het weekend in te gaan. Om dan zaterdag en zondag stevig te onderhandelen.
5: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rond deze tijd begint de tweede dag op het assiseproces over de dood van de kleine Dien. De twee verdachten worden verhoord, dus zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes.
7: Dat is een ondervraging die enkele uren zal duren, waarbij de voorzitter polst naar hun jeugd, hoe ze elkaar hebben leren kennen, om dan te gaan natuurlijk naar die fatale week die uiteindelijk het leven heeft gekost aan Dien. En nu Dave de Kok schuldig pleit aan doodslag, wil iedereen weten of hij ook bereid is om dan te vertellen wat hij precies gedaan heeft met Dien.
5: Want dat is nog steeds niet duidelijk. Romy, de tweede verdachte, gaat nog steeds voor de vrijspraak. In New York wil burgemeester Mamdani immigratiepolitie ICE weg uit zijn stad. Dat heeft hij gezegd op X. Aanleiding is een schietpartij door een ICE-agent op een man. Die raakte daarbij gewond. De man zat met zijn zoontje van 5 in de auto toen de agenten hem tegenhielden. Waarom is niet duidelijk. ICE ligt al langer onder vuur in de VS. Verschillende mensen werden al doodgeschoten tijdens hun controle door agenten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona, die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

17 over 9. En dit, het blijft een beetje op dezelfde genre. Dit zijn de Two Flying Stones en Maybe Tomorrow in de Nico Parisi remix van zo'n jaar of twee geleden intussen.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brandhout voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

for making the switch. Mocht je het toch niet doorhebben, dit is RGR Rhythm & Dance. Het radiostation met ongetwijfeld de meeste biesbruur. Justine zometeen, dat is nieuwe muziek, Just A Little. En nu de Swedish House Mafia.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen in ons land. Verschillende jongeren kwamen samen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straat te blokkeren, zag journaliste Sien de Bruyne.
6: Meer dan 100 leerlingen stonden hier voor de school te protesteren. Met bordjes, maar ook met bommetjes. Vuurwerk hebben ze ook afgestoken. En intussen is net de politie gearriveerd. En die heeft eigenlijk met de fiets de leerlingen richting de schoolpoort gedreven. Ik denk dat ze vooral willen vermijden dat het tot geweld komt hier.
5: Over een half uur vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Zij protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelde dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. De helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers. Dat blijkt uit een bevraging van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om een kleine 55.000 euro. En dat geeft jongeren veel voordeel, zegt John Romain van Imotheker Finotheker.
7: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuinige woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je merkelijk meer interesse betalen.
5: Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om iets te kopen zonder steun. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de civiele bescherming daar. Het gebeurde bij een drone-aanval die een voertuig en een tentenkamp raakte. En er waren ook bombardementen op een appartementsgebouw. Volgens het Israëlische leger ging het om terroristische doelwitten. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig. Maxima tot 14 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
9: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

jou zeg. Zijn naam is Hayden Neal. En wie denk je dan? Aan niemand, want niemand kent Hayden Neal. We kennen hem alleen onder de naam Mr. Happy. En het was ook de enige hit die hij scoorde. Begon in 1990, maar de hit kwam pas uit in 1994 en scoorde in 1995. Deze Mr. Happy.

0: brandhout voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
0: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
2: We're back. Welcome back.
3: Welcome back.
4: The 90s. This is the 90s Lovers Radio Show. So get on your feet. Hey, yeah.

Double Vision, Don't Look Back, Look Twice. Het is 10:30. Welkom in de 90's Lovers Radio Show. Met de terugkeer van de vrouwenversierder. Dat betekent Return of the Mac, daar gaat het om.

0: Culture Beat, Mr. Vain.
1: Thanks for tuning in. These were the bangers in the 90s.
0: Zo meteen met Alana Dante. Het schijnt dat ze failliet is. Haar ex heeft haar opgezadeld. Met een pak schulden. Je hoort ze zo meteen met die grote hit Take Me For A Ride.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het protest in Brussel wordt al maar grimmiger. De socialistische en christelijke vakbonden protesteren vandaag tegen de besparingen van de regering. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen mengen zich tussen de betogers. En dat loopt uit de hand, voelt journaliste Sien de Bruyne letterlijk ter plaatse.
6: De sfeer is hier echt wel gespannen op dit moment. Het is echt een kat-en-muisspel met die politie. Hè. Ze provoceren, ze lopen er naartoe. En nu heeft de politie echt geantwoord met traangas. Mijn ogen en mijn neus, ik voel het heel hard. En iedereen is nu weer weggerend. En het is de hele tijd die zenuwachtige sfeer van die jongeren richting de politie. De politie die antwoordt.
5: Het zijn vooral scholieren die op straat komen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Diesel tanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijssommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Er komt een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over kankers. Het gaat dan om patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in het kankerplan van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Dat moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij dure en persoonlijke therapieën. Want niet elk ziekenhuis heeft daar voldoende expertise over. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
8: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Melissa Etheridge, dat is de originele. Jan B is de cover uit de 90s. Platgedraaid deze, Like the Way I Do. Het is 11 uur geweest.
1: Mark Hollemans.
0: Welkom bij de
1: 90s Lovers.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like

discjockey Sash heeft meer dan 22 miljoen platen verkocht wereldwijd. Heeft 65 gouden en platina platen. Het is niet te geloven dat deze meneer...

0: brandhout voor de winter aan huis geleverd? Woodypecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodypecker.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
5: 3, 2, 1, ready.
6: We have main engine start.
7: The hottest heat wave to hit the 90s. The 90s lives here on this

Dank je. The Flamethrowers from the 90s. Check it out. 90s.

classics uit de 90s gebundeld tussen 10 en 2 op vrijdag en zaterdag bij de number 1 for Rhythm and Dance. Wij zijn RGR met een groep uit Manchester. The Urban Cooking Collective. The key, the secret to success.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Overgedroogd eik- en beukbrandhout bestellen? Woodywoodpecker.be. De specialist in brandhout. Bestel nu op woodywoodpecker.be.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
5: 3, 2, 1, ready.
6: We have main engine start.
7: The hottest heat wave to hit the 90s. The 90s lives here on this channel.

gaan. Op Ibiza in Spanje. En dat is gebeurd bij deze man. Amper wel 47 jaar geworden. Dat is een beetje een nadeel natuurlijk. Hij heet Robert Miles. Hij is overleden in 2017. We draaiden een van de grootste hits. Children in the 90s. Lovers.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparingen van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en gooien met van alles, zegt journaliste Sien de Bruyne.
5: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
4: Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Diesel tanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Prateren.
6: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan, een extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat €700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
4: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
8: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: destijds gehad. Dit was de grootste, dus die draaiden we meteen nog eens. Crystal Waters en Gypsy Woman, straks toe Fabiola, ook Christine W. en Adamski.
1: From cassette tapes to CDs. Music you can literally feel.
2: Can't touch this.
3: 90s Lovers Radio Show. Back to the 90s.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brandhout voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

zingen. Oh. Nee, dat niet. Uiteindelijk is het dan toch uitgekomen. Ja, al die dingen komen uit. Vraag maar aan Milli Vanilli. To Fabiola, lift you up. En ken je deze nog? We schrijven 1994. Tokyo, ghetto pussy. Are you ready to get on the dance floor? Everybody on the floor. Everybody.

0: overgedroogd eik- en beukbrandhout bestellen? Woodywoodpecker.be. De specialist in brandhout. Bestel nu op woodywoodpecker.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 016 44 80 20 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Yo man, don't stop the music.
3: I don't get tired of it.
4: You better listen to this station.
2: Non-stop music.
4: The music you won't get tired of listening to. The 90s lives here.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
5: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
4: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Chef Vermasse.
6: In de wagen waar een dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daad te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
4: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Pratere.
7: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
4: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
8: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
9: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

Dieter Kranenburg. En een zekere Michel Rosenbroek. De Sun Club, ja, Stad Los Tamburgueros. Goedemiddag. Laatste uur van de 90's.

keer gewisseld. Van zanger, zangeres. Maar goed. Het ging allemaal over geld. Technotronic, this beat is Technotronic. Remember the 90s? We smashed Radio Donna. 90s.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be. Brandhout, voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis. Met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
0: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
3: This is the original since 93. So we love the 90s. This is the 90s Lovers.

0: Tickets en info illusion.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 016 44 80 20 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: This is the original since 93, so we love the 90s. This

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Brussel krijgt de politie voorlopig geen grip op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
6: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
5: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Vever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen daaraan deel. De drie verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten drie mensen levensgevaarlijk gewond. Eén slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het Midden-Oosten zijn gisteren drie Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyadh. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijd onderbroken, maar intussen gaan alle vluchten weer door. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
8: Here we go.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be. Brandhout, voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
0: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 016 44 80 20 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Aan het station van Brussel-Zuid krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Er werd ook een bus helemaal vernield. De politie reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
6: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
5: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft een concurrent minder. De Canadees Victor Montagliani is geen kandidaat meer om hem op te volgen. Volgens verschillende media zou hij nogthans kans maken om Infantino te verslaan bij de voorzittersverkiezingen in maart. Voorlopig blijft voormalig voetballer Ramon Vega de enige tegenkandidaat. Intussen reist Infantino de wereld rond om stemmen te ronselen, vooral bij de kleinere voetballanden. Het is een namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
7: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven.
8: Here we go, right now.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: Toto.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

overgedroogd eik- en beukbrandhout bestellen? Woodywoodpecker.be. De specialist in brandhout. Bestel nu op woodywoodpecker.be. 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. At the ground level, DJ Jan, Wout, Philippe, Frankie Kloek, Jan Vervloed, Atomics, Stijn VM en Greg S.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brandhout, voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
2: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens.

0: Waalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
3: Dit is RGR Dance Department.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Overgedroogd eik- en beukbrandhout bestellen? Woodywoodpecker.be. De specialist in brandhout. Bestel nu op woodywoodpecker.be.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
5: RGR, the Dance Department.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage.
2: 016 25 92 72.
1: Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag.
2: 016 25 92 72.
1: Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
3: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
5: Non-stop. Dance.
3: RGR. Department.

overgedroogd eik- en beukbrandhout bestellen? Woodywoodpecker.be. De specialist in brandhout. Bestel nu op woodywoodpecker.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: goedenavond daar aan de andere kant van de radio. Welkom bij de juiste Retro Vibes. Je zit weer goed voor 2 uur lang. Alleen maar de beste retro classics in je radio. In Back to the Bunk Radio Show. Goedenavond, dit is RGR. Ik ben Bart Smolders en heet je welkom in Back to the Bunk Radio Show.
1: B2B.
0: We begonnen met Miss Shiva en Dreams. En wat komt er dit uur nog allemaal aan? Onder meer DJ Tiësto. Clapheads met Turn Up The Bass. Wie kent nog die Nederlandse danceklassieker rond de eeuwwisseling 2000? Spaceman, The Sound en Barco met Embargo. Maar eerst Mario Piu.

Hoe zit het daar bij jullie? Heb je je shirt nog aan of heb je het uitgetrokken? Want dat was de vraag van deze Lula. Ecstasy, take your shirts off. Johnny Vicious en daarvan de DJ Wout remix. En daarvoor keerden we terug naar 2000 met de Italiaanse DJ Mario Piperno. Beter gekend als Mario Piu. Italiaans techno-dj, trance-dj, muziekproducent en ook label-eigenaar. En we leerden hem vooral kennen in 2000 met de hit die we zo net draaiden, Communication. Blijf erbij en laat je radio knallen. Hier zijn Main Crashers en The Atlantis 2000.

0: jaren 90 een nevenproject van Pat Crimson tijdens zijn Atmos-periode was dat. Nunca and the House of Doom, met daarvoor nog Spaceman en Da Sound.
1: RGRFM.
0: Zo zijn we terechtgekomen bij die commerciële 90s. En ben je daar liefhebber van, dan moet je zeker en vast luisteren naar RGR Dance elke vrijdag en zaterdag van 10 tot 14 uur naar de 90s Lovers Radio Show met Marky Mark en Nico van Dijk hier bij RGR.
1: B2B.
0: En ook in de Back to the Boom Radio Show duiken we terug naar die 90s hoor. En af en toe ook iets commerciëler, zoals deze van Red Dreams en Get Out of My Mind. En zometeen ook de Clubheads met Turn Up the Bass.

Het originele kwam uit 1995, maar in 1998 werd van deze Methoden helemaal nieuwe remixen voorzien op het Belgische label Trip-O-Matic. Methoden en de Synthetic Foods bij RGR. Yo, Power Station met de juiste retro vibes. Ook nog het volgende uur trouwens in de Back to the Bunk Radio

Borden. In the heart of another man.

Eind jaren 90 was het Amerikaanse label Groovylicious enorm populair. En ook deze populaire Amerikaanse DJ's Razor en Guido hadden er een dikke, vette klaphit op te pakken. Don't Look Behind You, het werd eind jaren 90 heel veel gebruikt als intro op diverse feestjes. Goedenavond, welkom erbij, deel 2 van Back to the Boot Radio Show. We gaan weer knallen met de beste retro vibes hier bij RGR Dance. Zometeen Mike

Deze man is het grote brein achter Push met Universal Nation en heeft ook heel veel betekend eind jaren 90 en begin 2000 voor het Bonsai label. Ik heb het uiteraard over Mike met Got to Have It. Hij verdient eeuwig respect deze heer. B2B. En we zitten lekker in de trance. Ga je mee knallen met nog een grootmeester, Frankie Jones, met My Obsession. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Dit is de enige echte RGR Dance. Laat hem knallen, die radio, want dit is Back to the Boonk.

0: Michael Nerich, zegt u dat iets? Waarschijnlijk heel weinig. Maar als ik zeg DJ Cosmonova, dan doet dat helemaal meteen denken aan deze schitterende remix die hij ooit maakte voor Aflito van Fiaco.
1: Bart Smulders.
0: Goedenavond, mocht er pas bij komen. Je zit goed hier voor nog een vol uur lang. Helemaal gewijd aan de beste club vibes. Dat zijn wij. En nu is het tijd voor Quadran en Unlovable.

0: beat.
1: Onder het motto Boonken altijd, maar Boonken is dit Back to the Boonk radio show, beste vrienden.
2: Boonken, Boonken, Boonken!
1: Je hoorde die classic van XL met Drop the Beat en daarvoor nog André Michel.
3: Back to the Boonk radio show.
1: En het was hem weer voor deze week. Hopelijk zijn jullie er volgende week weer voor 2 uur lang retro vibes in je radio bij B2B. Aurora Borealis met Milky Way. Andrea Dori, Butchie Beck. Maar eerst afsluiten met Asphyx en Flushing. Nog een heel boekend weekend toegewenst. Hou het veilig. Laat hem knallen. En graag tot volgende week, vrienden.
4: Welcome to Flash One.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. RGR.
0: Dance Department.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
0: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. Dance Department. More.

apartment. This is my church. This is where I heal my hurts.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op 2 politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of hij in de gevangenis blijft. In de buurt van de Gerardsbergen heeft de brandweer 2 zakken met auto-onderdelen uit het water gehaald tijdens een duikoefening. Het zouden stukken kunnen zijn van de vluchtauto die de bende van Nijvel gebruikte na hun overvallen. De auto komt uit dezelfde periode en werd in kleine stukken gezaagd. Of er effectief een verband is met de overvallen wordt nog onderzocht. In Panama is er een aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,7. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Amerikaans president Trump heeft opnieuw sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Opvallend, want dat is waar kersvers Nobelprijswinnaar voor de vrede Navi Pillay werkte. Eerder legde de VS al sancties op aan verschillende aanklagers en rechters van dat hof. Zij mogen de VS niet meer binnen. En nu verbiedt Washington ook financiële transacties met het strafhof. Morgen staat kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de ronde van Lombardije. Het zou volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn, maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
6: Ja, die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En uiteindelijk gaat het alleen maar een extra afsluiter zijn. Van dat verhaal moest ik Lombardije kunnen winnen. In Como of in Bergamo, dat maakt denk ik niet uit. Het zou wel mooi zijn om een keer na 2 tweede plekken te kunnen winnen.
5: De vorige 5 keer won de Sloveen Pogačar de ronde van Lombardije. Dit jaar rijdt hij niet mee. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
8: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

waren niet aan een proefstuk toe. Nee. Het was de zoveelste zangeres. Ze heet Thea Austin. Toen die erbij gehaald werd en dit nummer uitgebracht werd, was het bingo. De rest is geschiedenis. Snap, Rhythm is a Dancer. De komende 4 uur, de beste dance hits. Mark Holemans. Uit de 90's in dit geval.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis. Met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

2, 3, 4, 5 hits had de man. Een van die 5 draaiden we. Hij had er maar 4 eigenlijk. Een van die 2 is 2 keer uitgebracht volgens mij. In ieder geval, een van de hits uit 94 was

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor 1-op-1 gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het parket van Luik onderzoekt een schietincident tijdens de schoolprotesten in Luik gisterenochtend. Twee jonge betogers zouden geraakt zijn door schoten met een luchtgeweer. Eén van hen werd in zijn hand geraakt, de ander ter hoogte van zijn nek. Scholieren kwamen in Luik de voorbije week op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het liep er meerdere keren uit de hand. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd, met een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama-stad. Daar werden mensen geëvacueerd uit gebouwen. Alle scholen blijven er de rest van de dag gesloten. Het vliegverkeer werd ook even stilgelegd. Hier en daar is er ook schade. En in meerdere provincies is de stroom uitgevallen. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Voorlopig is er nog geen melding van slachtoffers. En in het voetbal hebben onze Red Flames hun heenwedstrijd van de WK-ronde tegen Polen gewonnen. Het werd 1-0 met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
6: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
7: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

was origineel en ze hebben het daar ook bij gelaten. Er is volgens mij nooit een opvolger verschenen voor deze hit. I Love You Baby. The original in the 90s, Lovers.

Jawel. Die van Please Don't Go. W heeft de latere hits. Je hoorde Dancing with an Angel in the 90s Lovers. Het is 11:30 en hier is Michael.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
6: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

Later geremixed, maar er gaat niks boven het origineel. Guru Josh Project en Infinity. En dit is het meisje van Show Me Love. 1993 was het jaar voor Robin S. It is Love for Love. In de 90s en zometeen een oude brennend. For the two brothers on the fourth floor, your dream will come alive.

Nokia telephones, and Nintendo Game Boys. 90s lovers.

dit. Wel in België een hit. Absalom, from Belgium natuurlijk. The Air I Breathe. Maar deze mannen hadden wel een wereldwijde hit. Numero uno in 10 landen, waaronder Australië, Canada, Duitsland, Amerika en Engeland. Dus dit nummer. 1990, The London Beat. I

tijd komen. Dat is altijd vervelend. Het is altijd moeilijk voor mij om op tijd te komen. Vooral op tijd op te staan. Dat is eigenlijk het moeilijkste van allemaal. Maar goed, daar gaat het hier niet over. Black Box Audio, right on time in the 90s, lovers. Zometeen twee.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgnfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
5: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

step on your fucking toes.